Met dat ding aan je te vreden. I won't aan de sakando figures. Paar seconden keer bij barco toch. Dus I may need your help. Mita la gabusa. Oké? Okay? Te horror.